0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. 2 grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: Kink. Dit is het station van System of a Down.
6: Wake up, wake up. Rub rush and put a little makeup.
5: The Euro. Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Alternative Rock Radio. Kink.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
0: Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: King. Dit is het station van U2. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden.
1: Kink.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 7 uur. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stage lopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg. Bij Apeldoorn Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Epe. King.

0: van Kink.
1: Denk al, wat hoor ik maar, de narcissist. Goedemorgen. 12 minuten over 7, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
1: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
1: Nou, Robert is er ook alweer vroeg bij.
4: Hey, goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. Dag, is weer begonnen. Lekker met Blur. Goedjes, oi oi.
1: Eigenlijk wil ik gewoon nooit meer Blur afkondigen zonder dat Robert erbij is. Blah. Die hazentong van, maar ja. Ik merk het ook gewoon aan mezelf. Als ik nu zelf in mijn hoofd Blur afkondig, is ook Blah. En volgens mij komt het ook regelmatig echt van zo uit. Het is allemaal jouw schuld, Robert. En ik ben je er extreem dankbaar voor. Duimpje omhoog. Goedemorgen, donderdag 23 juli. Het is de zomer van Kink. En de zomer is ook alweer buiten. De dag begint bewolkt. Maar vanmiddag komt er steeds meer zon. En is het droog.

0: dit zijn onze vrienden uit Den Haag. Wodan Boys. En ook Max doet een moppie Haags mee.
1: Luisteren naar Ble met een bakkie Ple.
0: shout-out naar Walter. Ik denk niet dat ik het in me heb. Maar wat Walter doet, is de Vierdaagse. En die luistert naar Kink. Die stuurt net een berichtje. Goedemorgen, op weg met dag 3 van de Vierdaagse. Lekker Walter. En dan luisteren naar Kink. Dat vind ik echt goed bezig. Hey, misschien kun je dit nog herinneren. Misschien heb je het gehoord. Of misschien heb je het wel op internet voorbij zien komen. Het is best wel rondgegaan op Instagram, zag ik. Ik heb het zelf ook gedeeld. En ik heb het eergisteren ook besproken in de uitzending. De piratenzender Biergieters FM in Nieuw-Leuzen van Disco Henkie en Electro Gerry. RTV Oost heeft een reportage over ze gemaakt. Staat ik op YouTube en zo. Even een klein stukje luisteren.
2: De Biergieters FM.
3: Dus dames en heren, luisteraars, een bijzondere morgen. Dit is de Biergieters FM hier. De vaste dinsdag hier op de 96.5. Voor reacties 0630 8028.
4: Vandaag zijn we te gast bij een piratenzender, namelijk...
5: Bij de Biergieters in Nieuw-Leuzen.
4: Ja. Dit zijn de broers Gerrian en Henk, beter bekend als...
5: Ja, Disco Henkie, hè?
6: Electro Gerry, overal waar ik kom. Electro Gerry en Disco Henkie, het is altijd zo.
5: Hier komen weer een paar plaatjes aan van Disco Henkie hier achter de knopjes.
0: Nou ja, goed, dat gaat zo door. Ik vind het fascinerend. Ik kom zelf uit het oosten en die piratencultuur. Ik heb er zelf nooit aan meegedaan, maar ik vind dit heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg grappig. En met de passie met die gasten de hele dag op zo'n geheime zender van die piratenmuziek aan het draaien zijn. Waar ik het ook nog later achterkwam, daar wezen een paar mensen me op nadat ik het op Instagram had gedeeld, is dat die Disco Henkie, die had een paar jaar geleden die viral, dat hij een snor met mascara op zijn gezicht had getekend. Nou, maar niet uit. Hoe dan ook, ik vond het fascinerend, ik vond het leuk. Maar die Biergieters FM, die beginnen vandaag aan een marathon. Die gaan 3 dagen lang uitzenden vanuit een autoboulevard in Nieuw-Leuzen. En ik heb nu eigenlijk gewoon wel zin om daarheen te gaan. En ergens in mijn hoofd, maar ik weet niet of ik dat wil voorstellen, durf voorstellen, ga voorstellen, lijkt het mij heel erg leuk om, als het mag, daar bij Biergieters FM een plaatje aan te komen. Maar echt een piratenplaatje. Maar dan gewoon zoals ik, dus niet Leuzen amateur.

0: Oké, nog even nadenken dan. Of ik wel of niet naar die piratenmarathon ga. Nathalie zegt doen! Maar Anton die stuurt wat een afknapper dat piratengedoe. Ik denk er even van aan. Gewoon een leuk uitje. Ik heb ook bij een vakantie. Gewoon een middagje nieuwe leuze. Prachtig nieuwe leuze. Genoeg te doen. 7:58, meteen de ANP-bulletin van 7:30. Volle boy, ook zo meteen nog. Radiohead, artiest waar ik bijna klaar ben met een echt heel vermakelijk boek dat we over hem is geschreven. Echt, als je nog op vakantie moet, heb ik zo meteen een leuke literatuurtip voor je. En er komen al heel veel bandshirtfoto's binnen. Dat is goed, want ook vanochtend weer, evenmiddag en later vanmiddag, vanavond, het bandshirtverzoek. Doe een bandshirt aan, maak een foto van jezelf in dat bandshirt. Stuur die foto met de Kink-app naar de studio. En als ik jouw foto eruit pik, dan draai ik een liedje van de artiest die je draagt en krijg je van mij het nagelnieuwe Kink-shirt. Dat sinds eergisteren of zo ook in de Kink-store staat. Kinkstore.nl. Het is echt, ik ben er echt heel trots op. Prachtig nieuw design, nog nooit eerder in de store te koop geweest. En dat kun je gratis winnen door een foto te maken van jezelf in bandshirt. En ook vanochtend. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 7:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug, eerst moet de schade nog worden bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag de rechte rijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Hoe gaat het in de weg, is de rechterrijstrook dicht. King.

donderdagmorgen. Mooie dag voor de boeg. Met zon droog en graadje of 23. Dus gewoon lekker. Lekker. Er komen heel veel bandshirtfoto's binnen. Waarvoor dank. Ik wil nu alvast eventjes roepen tegen Jeroen. Die stuurt een foto vanuit de auto. Sorry voor de gordel, want er gaat een gordel deels over zijn shirt heen. Je moet natuurlijk niet sorry zeggen voor een gordel, Jeroen. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat je de gordel afdoet voor een foto van je bandshirt. Dat gaan we natuurlijk niet doen, hè? Dat is niet... Nee. Marjan stuurt een foto in een heel tof Wodan Boys shirt. Die heb ik net al gedraaid, Marjan. Sorry, dus dat gaat hem ook niet worden. Maar goed shirt. Ik heb er zelf ook eentje, maar dan in grijs-oranje. Zij heeft een zwart-witte. Wodan Boys shirt. Goeie merch is dat. Goeie merch. Nou, ik haal er zo eventjes eentje uit. Wat ik net ook zei... ik ben bijna klaar in een heel leuk boek waar ik de afgelopen weken in bezig ben geweest. Ik lees wat traag niet. Ja, als ik eenmaal lees, lees ik wel snel. Maar ik pak te weinig leessessies. Blauwzoen in het spoor van een pop-icoon. Een paar maanden geleden ook weggegeven in de ochtendshow. Ronald Gippard heeft Blauwzoen 1,5 jaar gevolgd. Als een soort van fly on the wall. Maar ook met hem gepraat en... die man heeft een ontzettend interessante achtergrond. Hij komt uit een streng christelijke nest. De Pinkstergemeente. Zijn allereerste band. Waarmee ze zelfs echt nog... toen Isabel nog jaren geleden bij 3FM in de avond zat... kwam die band daar regelmatig spelen. De band Beam. Ik was hem ook vergeten hoor. Maar Blauwzoen heeft dus gewoon een eerder verleden in de muziek gehad. Nou, heeft hij allemaal van zich afgeschud. En over wat voor een heel interessant en bijzonder figuur het is. En alles wat ze meemaken. Kink komt er nog een paar keer voor in het boek. Want we bellen met hem en we draaien zijn muziek natuurlijk. Echt een leuk boek. Als je van de stijl van Gippard houdt, sowieso een aanrader. Lekker luchtig, niks in de hand. En je leert er echt wat over. Ook als je van Blauwzoen misschien denkt, ik vind het een beetje een rare gast. Dat boek, ik weet niet, echt een aanrader. Blauwzoen in het spoor van een pop-icoon van Ronald Gippard. Als je nog een boek zoekt voor de vakantieperiode, is dat mijn aanrader. En

0: shirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Martijn.
2: Veenstra, Veenstra, goedemorgen.
1: Hey, hallo. Wat is jouw achternaam?
2: Muizers, M-U-J-S-E-R-S.
1: Muizers, Muizers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Moet wel terug kunnen zeggen natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is waar, dat is waar. Daar scoor je weer punten mee. Ja,
1: gelukkig. Hey, jij hebt een bandshirt aan en zegt er ook bij... het kan, want het is een thuiswerkdag. Dus heb jij normaal werk waarbij dat niet kan?
2: Nee, normaal ben ik wel wat netter. Jasje, overhemdje. Tegenwoordig gelukkig wel een spijkerbroek.
1: Zo.
2: Maar ja, god, de wereld verandert een beetje, hè. Hey, jaren geleden was het strak in het pak.
1: Ja, wat voor werk doe je?
2: Ik ben accountmanager, key account manager.
1: En dan is een bandshirt echt... een jasje met een shirt vind ik namelijk ook best wel... Dat is mijn sheet.
2: Ik zou ervoor tekenen, maar helaas.
1: Oké, maar goed. Hey, vandaag is thuiswerkdag, dus laat ze allemaal in de boom klimmen. Jij hebt een bandshirt aan. En wat voor een? De Dead Kennedys.
2: Klopt helemaal.
1: Ja, ik persoonlijk, als ik een accountant moet uitzoeken... en ik zou weten dat hij eigenlijk liever een Dead Kennedy shirt aan zou hebben... dan een blouseje, dan zou ik bij jou aankloppen, hoor. Dus ja, ik zie ergens gewoon wel het nut in van gewoon dragen wat je wil. Maar maakt niet uit, je hebt nu de Dead Kennedys aan. Dat betekent dat ik voor jou de Dead Kennedys ga draaien... en jij van mij voor de volgende thuiswerkdag of vrijdag... een nagelnieuw King shirt krijgt.
2: Je bent een held.
0: King Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: laten we eerlijk zijn, als je naar Kink luistert, zit je wel bij een soort van elite. De elite van de mensen met goede muzieksmaak. Maar voor het gewone volk zijn we er ook. Common People hoor je ze zo meteen van Pulp na het nieuws van 8 uur.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een van de weinige files vanochtend tussen Breda Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden, die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal Dordrecht, daarom aansluitende file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle Apeldoorn ook een kwartier vertraging in 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.

0: Sanctuary van The Cult. 8:10.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ik ben wakker aan het worden op... Ja, trouwens ook. Op donderdag 23 juli, goeiemorgen. De dag begint bewolkt, daarna is het zonnig en droog. 19 tot 23 graden. Morgen meer zon, minder wolken. En met 21 tot 25 graden ook een stukje warmer. Zomer! Bedankt voor alle... De foto's van jou in bandshirt blijven binnenkomen. Vind ik echt heel erg leuk. Niet alleen om te zien wat allemaal mensen aan bandshirt aan hebben. Ik vertelde toch net ook dat Marjan heeft een Wodan Boys shirt aan, zwart-wit. Ik krijg nu ook een foto van Mark. Hey Michiel, ik heb hem toevallig ook aan. En volgens mij is het exact hetzelfde shirt. Dat is toch leuk. Ik vind het gewoon heel leuk om te zien wat je aan hebt. Maar ook gewoon hoe je eruit ziet. Ja, weet je, ik vind het gewoon gezellig om op die manier... vaak zie je bij die foto's ook hoe je erbij zit. Nog in de kleedkamer of al op het werk of lekker buiten. Of al aan het wandelen bij de Vierdaagse. Zie ik ook nog van binnenkomen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Maar ook, ik gaf net die boekentip voor In het spoor van een pop-icoon. Het boek van Ronald Gippard over Blauwzoen. Toch al een paar mensen die zeggen, zoals Matty, bedankt voor de tip, ik heb het meteen besteld. Nou, wat leuk. Dat vind ik echt heel leuk. En ik zei dat, ja, misschien ook als je denkt van wat een vage gast is die Blauwzoen, toch even lezen, want je leert er veel over. Hoezo vage gast? Wat een performer, stuurt Maurice. Zelfs in het minuscule grote zaaltje in Leeuwarden in de Neushoorn werd hij een knijterselide set neer te zetten. Nee, ik ben groot Blauwzoen-fan. Maar...
2: De zomer van Kink.
0: Ik weet ook dat er ook wel eens mensen zijn die zeggen van... Met zijn bril en zijn haar, wat een vage gast. Maar ja, het is een artiest. En ik vind het een heel goede artiest, een heel sympathieke man. En dus echt een heel leuk boek. Even heel wat anders. Dit is het geluid van een geit. Niet zomaar een geit, dit is de kinkprijzengeit. En dat betekent dat het nu tijd is om zeker te stellen... dat jij gratis naar binnen mag... bij de Strokes op 11 oktober. Want de King prijzigheid komt zojuist voorbij. En dat betekent dat je nu 2 tickets kunt winnen voor King Presents the Strokes. 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Stuur me even een berichtje met de Kink als je dat wil. Dan bel ik je misschien terug. En ga je lekker een avondje genieten van de Strokes. Net zo makkelijk. Dit is ook leuk hoor. Hey. Nieuw uit Nederland. Ze heten Cloud Surfers. En de nieuwe single Ik ben er verliefd op. It's, Buts and Maybes bij Kink.

0: Živé Kupking. Tickets for King Presents The Strokes.
1: Hallo.
2: Hallo, is dit Mees?
1: Ja.
2: Dit is Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Twee tickets voor The Strokes hebben?
1: Ja, klopt, ja.
2: Nou, alsjeblieft.
1: Hartstikke bedankt.
2: Ja, 11 oktober.

Nou ook, je hebt het niet van mij, maar vanmiddag tussen 4:30. Ik herhaal, tussen 4:30 komt die geit weer voorbij bij Mick. Mick weet ook nog van niks. Die zal ook staan, wat gebeurt hier? Maar dan heb je het van mij.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

Ja, die doet hem ook. Nee, dit was de versie met zang ook. Liquido en Narcotic by Kink. Ja, weet je, ik zou kunnen zeggen, de Efteling steekt ook nog eens een keer de nek uit. Maar dan hebben ze wel. De Efteling had iets nieuws bedacht. Die hadden iets bedacht. Nou, dit vinden de mensen vast leuk. Een leuke aanbieding. Maar dat mag niet. De Foodwatch. Foodwatch is boos op de Efteling. Waarom zou een

0: stichting die Foodwatch heet, boos zijn op de Efteling. Omdat de wolf geen 7 geitjes mag eten? Ik heb geen idee. Nou, je hoort het zo meteen in het nieuws van 8:30. Gelijk erachteraan Weezer en ook The Best Song in the World. Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: 8:30. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel bladen doorprikken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder, een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. King.

gewoon met de zangeres van de band Wednesday. En haar stem met So Good With Rivers. Heerlijk. De nieuwe single van Weezer, We Might As Well Be Strangers. Goedemorgen. 9:10. Zometeen Youngblood, Blink-182. En nu eerst voor iedereen die geen...

Zomervakantie 2026 en de zomer van Kink op je radio. Ik krijg net een berichtje van Jorien. Morgen stuurt ze op de camping in Twente met de benodigde trui. Ze heeft een Kink-trui aan. Opstaan met jullie, de vakantie is begonnen. Hartstikke fijn. Geniet ervan, Jorien. Mocht je dan niet op een camping, maar bijvoorbeeld een appartementje huren via booking.com. Hartstikke leuk. Check wel eventjes heel goed voor je binnenkomt. Alle kasten en dubbele wanden. Dit is echt heel bizar. Dit was een Brits gezin. Vrouw, partner en twee kinderen. Hadden een vakantiehuisje geboekt in Wexford in Ierland. En hartstikke leuk. Ze komen er binnen en op een gegeven moment er hing een gekke vibe. Dus ze gaan toch een beetje onder. Op een gegeven moment horen ze ook een kuchje. Dus ik dacht, dit is echt niet goed. Dus zij verder zoeken, een beetje op muren kloppen en zo. Zit ergens. Blijkt dus, de eigenaar van het huisje had zich verstopt achter een dunne scheidingswand in de woonkamer. Die zat daar gewoon. Geen idee. Hij kon ook niet kijken. Maar die had zich gewoon verstopt in de woonkamer. De eigenaar van het huisje had gezegd, ja, het huis is voor jullie, maar die zat er gewoon. Nou, gezin helemaal in van streek, politie gebeld. We hebben de rest van de dag ergens anders doorgehaald. De booking.com onderzoek gestart. Heeft de accommodatie voorlopig van het platform gehaald. Dat lijkt me een heel goeie, ja. Maar dit is helemaal bijzonder. Volgens de lokale politie is er geen strafbaar feit vastgesteld. Dus de eigenaar is niet aangehouden. Maar toch, als je een vakantiehuisje boekt, even zit hier misschien achter deze muur een holle ruimte waar misschien een verstopte eigenaar zit. Je weet het natuurlijk nooit. Vijf minuten van negen. En Skunk Renzi bij Kink. Hedonism.

0: Normaal gesproken is dit programma Michiel Veenstra's Kingstart. Ben ik om 9 uur klaar. Dan zou ik nu een beetje de rest van de dag op mijn neus kunnen zitten eten. Maar dat doen we niet. Dat is de King Zone programmering. Dus ik ben er zeker een uurtje of twee. En die muziek, ja, die gaat gewoon vrolijk door. Zometeen, een van de meest legendarische filmscènes ooit is toch wel Reservoir Dogs. En dat het oor wordt afgesneden. Lekker. De muziek die daarbij hoort, zonder de gore beelden, die hoor je zo meteen. Ook de Haunted Youth en Arctic Monkeys komen eraan.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: countrydiscounter.nl. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt... die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken... maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden... gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen... die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement... en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende... had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren... Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zeven Heuvelen Dag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Zomer van King, Michiel Veenstra.
9: Stuck in the middle of you, Steelers wil hoor je zo meteen.

0: Forget Me.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Zeker in de zomer wil het nog wel eens makkelijk zijn. Het gaat vandaag heten, nou, we kijken wel. Waarom is het toch wel snel een thuisbezorgje? Als je dat regelmatig doet of hebt gedaan, misschien wel juist tijdens werkdagen. Oh, lange werkdagen, we bestellen wel wat. Dan krijg je misschien wel geld terug. De Consumentenbond wil dat thuisbezorgd geld terugbetaalt aan klanten, omdat er veel te veel verborgen kosten zijn. Volgens de Consumentenbond zijn we met z'n allen voor honderden miljoenen gedupeerd. En hoe zit het nou? Ja, ze hebben wat steekproeven uitgevoerd. Heel veel kosten zoals verplichte servers, tasjes, plastic verpakkingen en saus worden pas bij het afrekenen getoond. Dus dan bestel jij een burger met een salade voor 15 euro, noem wat. Nou, don. En dan tegen tijd dat je afrekent, komt er nog een paar cent bij voor je plastic bestekje, verpakking, saus erbij. Bestellingen vallen al snel 2 tot 4 euro duurder uit dan je in eerste instantie had verwacht op basis van hier klik ik op. En het gaat volgens de Consumentenbond in tegen de verkoopregels dat verplichte kosten al gelijk duidelijk in beeld moeten staan, nog voordat je begint met bestellen. Want als je begint met een lage prijs, kan je denken, nou, en dan tegen de tijd weer afrekenen, oh, nou ja, doe maar. En dan sta je er wel met volle verstand helemaal in dat je dat doet, maar toch ben je dan misleid. En zo zegt de Consumentenbond nu, thuisbezorgd zou honderden miljoenen terug moeten betalen aan onze aan ons als klant. Ik weet niet of er een soort van rechtszaak komt dat je ergens kan intekenen, maar houd het even in de gaten. En bedenk pas wat je vanavond wil eten. Ik heb vanavond wel zin in sushi. Ik hoor wel hoe laat het er is. Okay? Met verborgen kosten voor de stokjes en de sojasaus. Dan zeggen we sorry. De Nothing But Thieves ook zo meteen. Na Counting Crows.

0: Ik heb sinds een poosje dat als ik Nirvana hoor, dan heb ik dit in mijn hoofd. Nou, niet dat Kurt Cobain er zoveel van de kerstman weg heeft. Maar, op derde kerstdag, 27 december, spelen de P-Shifters hun laatste en ook gelijk grootste P-Shifters Play Nirvana show. Misschien heb je ze al een keer gezien inmiddels. Ze hebben een voorjaarstour gedaan, heel veel festivals ook mee. En ze doen ook weer een najaarstour trouwens. En op derde kerstdag, 27 december, sluiten ze dit hele jaar Nirvana spelen af met een grote show in de Oosterpoort in Groningen. En dus elke keer als ik nu Nirvana hoor, dan denk ik, oh, zin in, want daar ga ik naartoe. Want het is een Kink Presents show. We gaan er nog kaarten weggeven binnenkort voor die show. We zijn er ook zelf bij met Kink. Dus het wordt derde kerstdag wordt denk ik de leukste kerstdag van alle drie. En dat niet eens, terwijl het een echte kerstdag is. Dus 27 december, Oosterpoort Groningen, score je tickets. En dan zien jullie daarvoor die grote P-Shifters Play Nirvana show. Je hoorde On A Plane. Zometeen bij Kink, het nieuws van 9:30. Gelijk erachteraan onder andere Enter Shikari en R.E.M.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen.

0: Hulu, nu op Disney+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

Als je dan in de auto zit, op weg naar vakantie en helemaal vroeger... Kijk, nu gaat het gewoon met navigatie, maar dan vroeger was het... Vader reed meestal en zijn moeder daarnaast met het grote wegenboek van Nederland. Of de hele grote kaart van Europa. Rijden we nog goed? Ja, recht zo die gaat, Jan. Recht zo die gaat. Steady as she goes is daarom voor mij een vakantieplaatje. De Raconteurs horen hier bij Kink. Zometeen nog Metallica. Nu Punchy in the Dream, dus de Naked and Famous.

0: it's a ritual.
1: De nieuwe van The Warning heet Ritual. En hoor je natuurlijk bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen, ja, ook super tof, super nieuw, Violet Grohl, inderdaad, dochter van Bug in the Cake, hoor je zometeen. Ook Block Party en Alanis Morissette, direct na het nieuws van 10 uur.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pret.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikt het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehezen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon.

0: Zomer van Kink en...
1: De Zomer van Kink.
0: Een fijne uitgaanstip. Dit weekend is Weitje Rock, dat is in Zeeland. En dat was al een leuk festival, maar het werd vorige week nog leuker. Dotan zou er optreden. Sympathieke gast, maar ik rijd er niet speciaal van naar Zeeland. Maar Dotan kan niet. Daarvoor in de plaats... Stone. Ja joh. Die stonden al eerder deze zomer op Festrock en Douwpop. En ze doen 5 september Loose Ends in Utrecht. Maar ze staan dus ook als vervanger van Dotan. Ja, echt jammer dat je niet kan, Dotan. Heel vervelend. Dit weekend, volgens mij de zaterdag, op Weitje Rock in Zeeland. Misschien dat ik dan toch maar even naar Zeeland rijd, want dat lijkt me best leuk. Stone hoor je dan ook zometeen met Queen. Ook Smashing Pumpkins zometeen, Bullet with Butterfly Wings. En dit zijn de Pretenders bij Kink. Don't get me wrong, in de zomer van Kink, goedemorgen.

0: Het is tijd voor een slinger aan...
1: Kink
0: ABC. Het Kink ABC-rad. Ik draai zo meteen drie liedjes achter elkaar... waarvan de titel alle drie begint met dezelfde letter. En die liedjes kies jij uit. En de letter... is...
1: I.
0: Liedjes waarvan de titel begint met de I. I Alone van Life. I Love Rock'n'Roll. Die heb ik al gedraaid vandaag. Ja, er zijn natuurlijk heel veel liedjes waarvan met de I begint als het met I is. I am, nog wat. Maar er zijn ook vast andere dingen die met de I beginnen, toch? Inhaler van Vos kan natuurlijk. Nou, suggesties erover. En ik weet zeker dat jij ook leuke suggesties hebt. Liedjes waarvan de titel begint met een I. Stuur je suggestie, doen we zo meteen een blokje in het Kink ABC.
2: Kink.
3: Ooit begonnen zij de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.

0: Britse Brani van Yardact. Nieuwe single heet New Beginnings. En ontdek je en hoor je bij Kink.
1: Het Kink ABC.
0: Een paar minuten geleden gaf ik een slinger aan het Kink ABC-rad. Daar kwam de letter I uit. En de vraag, nou ja, wat kun je verzinnen aan liedjes waarvan de titel begint met een I? Maurice stuurde een heel leuke. Space Hog. Ken je die nog, zegt hij, uit de Kink FM-tijd? 95, meen ik. Ja, dat zou best eens kunnen, ja. In the meantime. In the meantime. Veel binnengekomen, onder andere ingestuurd door Harry, Jan en Rick. In Between Days van The Cure. En ik zei net ook al, er zijn vast ook heel veel liedjes waarvan het letterlijk begint met alleen de I, als in het Engels woord voor ik. I Alone kwam inderdaad heel vaak binnen, maar die riep ik zelf al. Ik denk, nee, verzin zelf wat. En dat deed onder andere Martine. I Hate Everything About You, 3 Days Grace. Nu, 3 keer de I in het Kink ABC.
1: Het Kink ABC. Met de letter I.

0: It just takes some time. Everything will be alright. Jimmy Eat World and The Middle is een van mijn favoriete liedjes uit de jaren nul. En daarom ben ik heel blij dat Erik die zo meteen draait. Net zoals anderen ook Four Non Blondes en Turnstile. Kink.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kikkers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kikkers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon.

0: De zomer
1: van Kink.
2: Ja, sorry. Ik zeg het bij deze maar eventjes. Want deze For Non-Blondes, die blijft vervolgens echt waar 2 dagen in je hoofd hangen. Dan zit je ergens, weet ik veel, op de play of in de auto. Of je loopt in de supermarkt en denk je, Maar ja, dat is een goed liedje. Dat krijg je nou eenmaal. Een goed liedje heeft zo'n hoek, zo'n haak, zal ik maar zeggen. Die zich aan de binnenkant van je schedel vasthaakt en dan raak je niet meer vanaf. Hallo, goedemorgen. Dankjewel, Michiel, voor het overgeven van het stokje. Helemaal naar Kenia, want daar zit ik. Voor de zomereditie van Kink. Hè. We zitten midden in de zomer, dus we draaien heel veel muziek. Ik praat zo min mogelijk, dat is lastig als je Erik Orton heet. Maar ik praat zo min mogelijk, maar ik draai zoveel mogelijk hartstikke goede dingen. Straks Arcade Fire, Zeppelin, heel lekker bezig. Let's Zeppelin, maar eerst de nieuwe Pretty Reckless en die heet About You.

0: Cryogen van Muse hoorde je daarvoor. No Cars Go van Arcade Fire. Zometeen hier op Kink. Onder andere Nada Surf, Kaiser Chiefs en Prince.
1: Kink. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

Fijn dat we deze man draaien. Een van de allergrootste muzikale genieën die de wereld gekend heeft. Naast Beethoven, Mozart. Nou ja, er zijn er nog wel een paar. Nee, nou ja, het is misschien een beetje overdreven. Maar Prince was wel echt een absolute duizendpoot als het om muziek ging. Kon spelen, produceren, nou ja, van alles en nog wat. En was gewoon een gast met een visie op wat hij wilde maken. En kom daar nog maar eens om, zal ik maar zeggen. When Doves Cry hoorde je van Prince. Zometeen na de surf, maar eerst Kaiser Chiefs en Oh My God.

0: Zometeen tijdens de zomerprogrammering hier op Kink is het tijd voor zomerse geluiden van Manic Street Preachers, Bruce Springsteen, Editors en... Als jij nou een leuk bandshirt hebt, haal hem dan even uit de kast. Of als je hem aan hebt, maak even een foto, stuur het naar de Kink-app. Want ik heb straks weer een Kink-t-shirt weg te geven. Dus doe dat alvast maar eventjes. Ja, dan ben ik zo bij je terug.
1: Kink. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining.
2: En zit!
1: En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen... omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play... geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen... is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer... In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden. En vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen... voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels... waarmee bruidegommen in de honeymoon-quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival... en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
11: Kink.

0: Enough. Dat kan. En dat is helemaal niet erg, want er zijn nog meer dingen in de wereld dan alleen maar jouw liefde. Manic Street Preachers hoorde je daarvoor, The Rush van Editors.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ik zei het net, vlak voordat ik je verliet, als jij een leuk band shirt hebt, wat je nog ergens in de kast hebt liggen, of je hebt het misschien al aan, maak even een foto, stuur hem op. En er zijn er al heel wat binnengekomen, maar ik zit even te denken, wat zal ik eens gaan draaien? Nou, dat hoor je straks. Stuur even op, een mooie foto van het band shirt. En als jij uiteindelijk, als ik jou uitkies en de band gaat draaien die op jouw shirt staat, krijg jij van mij daarvoor in ruil een Kink t-shirt. Hartstikke mooi, te gek. Nagelnieuw, gladnieuw, gloednieuw ontworpen Kink t-shirt. Zometeen Tame Impala en Doggy Dog. Maar eerst Dancing in the Dark. Dit is Bruce Springsteen.

0: Je hoorde Elbow and Grounds for Divorce en daarvoor No Fronts van Dog Eat Dog. Zometeen hier op Kink, onder andere Garbage, Nothing But Thieves en... ja, een t-shirt. En ik ga een t-shirt weggeven en ik ga een band t-shirt benoemen. Dus tot zo.
1: Kink. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
8: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Maar mee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
13: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: hoorde Stupid Girl van Garbage. Daarvoor de nieuwe Nothing But Thieves. En dat is het nog steeds. Ondanks het feit dat hij al wel eventjes oud is. Want hij was van ergens in mei was hij volgens mij bij ons Kink XL. Omdat hij opeens bij ons op de mat lag. Erg fijn. Evolution, Nothing But Thieves.
1: Kink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijd voor een band t-shirt. Ik zei het je net, als je een band t-shirt hebt. Of je hebt hem aan, of je hebt hem in de kast liggen. Maak een foto, stuur hem op naar de Kink app. Hanne heeft dat gedaan vanuit Vlaanderen. Dat zegt ze er even bij. Nou leuk, hier Hanna vanuit Vlaanderen, Incubus. En dat is een heel mooi t-shirt, heel mooi, mooi Incubus t-shirt. Wat je aan hebt, Hanna, staat je goed. Bij deze ga ik Incubus voor je draaien. En krijg jij van mij gratis en voor niks een Kink t-shirt. Een gloednieuw ontworpen Kink t-shirt Incubus. Dus bij deze Hanna uit Vlaanderen, Incubus and Wish You Were Here.
1: Kink band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Zo'n ook zo'n band-t-shirt hebben, dat doen we de hele dag. Zo om een uurtje, elke vier uur geven we volgens mij een band-t-shirt weg zo'n beetje. Dus houd in de gaten, morgenochtend doe ik dat dus weer tussen 12 en 1. Zometeen hier op Kink, onder andere The Last Dinner Party, Johan en 21 Pilots.
1: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ja. Is het echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftans huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar is het wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
12: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen The Last Dinner Party. Madness. Maar eerst Audioslave.

Je hoorde de laatste single van The Last Dinner Party. Die heet Big Dog. Daarvoor Our House van Madness. En daarvoor het intens verdrietige, want dat is het. Doesn't remind me of anything. Je hoorde Audioslave. Chris Cornell bezingt dat het hem eigenlijk allemaal niet zo veel meer kan schelen. Het doet hem allemaal nergens meer aan denken. Dat is jammer. Dat heeft, zoals je weet, hij is er ook niet meer. Het was natuurlijk niet een hele vrolijke snuiter, Chris Cornell. Maar het is toch altijd zonde. Dat heeft wel mooie songs opgeleverd. Goed, als jij nu denkt, hey, wat hoor ik nou voor stem? Mijn naam is Erik Kortom. Het is de zomer van Kink. Dat wil zeggen dat we de programmering een beetje omgeflikkerd hebben. Normaal gesproken zit hier Isabel. Ik ben bij je tot 3 uur met onder andere zometeen Kings of Leon, 21 Pilots. Maar eerst Everybody Knows, dit is Johan.

0: Een van de meest exceptionele en meest eigenwijze muzikanten die ik ooit voor mijn microfoon heb gehad. Björk, Army of Me, daarvoor Kings of Leon en Fans. Zometeen hier op Kink, Panic at the Disco, Midnight City van M83. En ja, zet hem zelfs verder maar al vast, gewoon een stukje harder. Thunderstruck, AC/DC. Kink.
1: Begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken.

0: Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapscentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier. King.

Zeg het dan maar een keertje, hè. Weet je, je luistert naar Kink. Ook Kink in de zomer. Het opent gewoon met drie platen. I Write Sins, No Tragedies, Panic at the Disco, Underrated, Bleach 93 en Parklife Blur. Die hoor je nergens anders achter elkaar, kan ik je bij deze vertellen. En dan ga ik nog even weer door. Zometeen Jack White, AC/DC, maar eerst M83.

0: En zo, lekker veel muziek. Zometeen ga ik daar gewoon weer verder in het laatste uurtje van mijn donderdag. Maar we zijn natuurlijk 24/7 bij je. Wodan Boys, Snow Patrol en Jimi Hendrix krijg je zometeen. Dus tot zo.
1: Kink. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Van Albert Heijn.
10: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen Snow Patrol, Vodan Boys. Maar eerst Stone Temple Pilots.
10: Kink.

0: King.
1: De Schotten van Snow Patrol. Volgens mij zijn ze inderdaad voor het grootste deel Schots. Er zit ook iets Iers bij. Nou goed, anyways, maak ook geen donder uit. Komt allemaal uit de VK. Snow Patrol Run, daarvoor Blindsided. Wodan Boys komt niet uit het VK, maar gaat uit de Haag. Zeker wel uit King XL van deze jongens, waar we ongelooflijk blij mee zijn dat ze bestaan en dat ze zulke goede muziek maken. En met Blindsided hebben ze weer een andere kant van zichzelf laten zien en horen. Een liedje over vriendschap en het verlies daarvan. Goed, zometeen Sad But True van Metallica, The Vaccines, maar eerst One of My Big Favorite Guitar Heroes. Ik heb het over Jimi Hendrix in Crosstown Traffic.

0: The Floor van Star Sailor naar voren. Martijn wordt daar heel gelukkig van, want die stuurt mij een appje die zegt, ja, dit is mijn favoriet van Metallica. Moet je eerlijk zeggen, dat is ook wel een van mijn grote favorieten, Martijn. Sad but true, hoorde je, Metallica. Het is de hoogste tijd voor de Kink ABC, oftewel ik geef nu een ros aan het rad. Daar gaat hij. En de letter die, daar zo meteen, het is de letter F. Kom maar door met liedjes die jij kent met een F, met de letter F. Dan ga ik die straks draaien. Ik heb er drie voor. Ik heb drie plekken voor je ingeroosterd met de letter F. Dus drie songs met de letter F. Kom maar door via de app. Straks onder andere ook nog Honey, I'm Home en Radiohead.
1: Kink. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je...

0: anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Zomer van Kink.
1: Je hoorde Pretty van Honey I'm Home en daarvoor Just Don't, natuurlijk nog van Radiohead. Ik gaf straks een draai aan het rad en die kwam uit op de letter F. En er zijn heel veel liedjes met de letter F, die zijn er natuurlijk te vinden. Maar ik even kijken. Ja, Mark, Jelle en Nina hebben de volgende drie opgestuurd. En daar word ik heel gelukkig van. Welke drie zijn het dan? Free Fall en Tom Petty, The Funeral, Band of Horses en Fire, Water, Burn van Bloodhound Gang. Nina had ik niet achter je gezocht, die Bloodhound Gang, maar gaan wel draaien. Dus de letter F in het Kink ABC is voor deze drie platen.
0: Het Kink ABC
2: met de letter F.

0: Mijn donderdag zit erop, maar we zitten lekker in de zomer en we zitten lekker muziek aan het draaien. En als er één man is die dat ook heel goed kan, dan komt hij na mij en dan is... Dat is flauw. Dat is Mick. Dat is Mick Hummel. En die gaat zo meteen je aan de hand nemen. 4 uur lang met nog meer hartstikke goede muziek. Morgen is het vrijdag en dan ben ik er weer om 11 uur. Tot dan, hè. Ai.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal 40 miljoen euro waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
9: The Church is zometeen en ook de scene. Eerst is dit Placebo, The Bitter End. Kink.

0: The Scene bij Kink Alternative Rock Radio. Blauw hoor je.
1: De zomer van Kink.
0: In de zomer van Kink. Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren weer gezelschap houden in deze zomerprogrammering. Wat je daar ook aan het doen bent. Of jij misschien wel lekker op het strand ligt. Of misschien ben je net als ik gewoon wel aan het werk terwijl iedereen zomervakantie heeft. Of je zit in de auto. Op weg naar die vakantieplek. Zometeen in ieder geval een nummer wat echt... Nou ja, ik vind in ieder geval die hele band eigenlijk alles wat ze gemaakt hebben. Dat klinkt altijd een beetje als een soort van roadtrip. Alsof je in zo'n oldtimer auto over de American Highway aan het cruisen bent. The Gaslight Anthem heb ik het dan over. Die hoor je straks ook. Muziek van Alex Sax en een King Classic van de Talking Heads komt eraan. Na de nieuwste van Weezer samen met Wednesday. Dit is We Might As Well Be Strangers.

0: Deze is toch fijner. Alex Sax, Autopilot. Als je het net zo leuk vindt als ik, dan moet je ook naar Rotown Rotterdam. Daar staan ze in september live. En over live concerten gesproken, dat hebben we er ook eentje van. The Strokes. King Presents The Strokes. Daarvoor win je deze week tickets als je de King prijzigheid weet te vangen. Dat is sowieso goed om te weten. Die gaat vanmiddag nog wel een keertje voorbij komen. Dus hou je Kink-app in de aanslag. Wat er sowieso voorbij gaat komen zometeen is muziek van Counting Crows, Higby en ook Queen en David Bowie. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want voor je de prijzigheid, stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand.

0: Een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En hoedels. En soep.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Lisa.
1: Ik moet altijd denken aan die meme. Het is ook volgens mij een aanzichtkaart geworden die je kan kopen. Maar je ziet daar op een sollicitant in een sollicitatiegesprek. En dan vragen ze aan hem, can you perform under pressure? En dan zegt hij, no, but I can give Bohemian Rhapsody a go. Leuke grap. Dit was Under Pressure van Queen en David Bowie. Zometeen op Kink, muziek van Foo Fighters, Air. En dit is System of a Down, Toxicity.

zomer van Kink. Ik snap dat het voor velen een soort van vakantieperiode is. En gewoon lekker relaxed, lekker ontspannen. Misschien op de camping, op een klapstoeltje of op een handdoekje op het strand. Of hoe je dan ook aan het ontspannen bent. Maar je moet ook in de zomer je hersenen wel een beetje blijven trainen. Dus ik wil even een klein hersengymnastiek spelletje met je spelen. Ik omschrijf een videoclip en dan moet jij raden welk nummer het is. De frontvrouw van deze band, de zangeres, die vermomt zichzelf als man. Zodat ze de bassist van deze band, die haar ex-boyfriend speelt in de clip, maar ook in het echt is, kan gaan aanvallen en een soort van vermoorden ook. Punt. Over welk nummer heb ik het? Ik geef je nog even 5 seconden bedenktijd. En als je het goed hebt, dan weet je dat je je hersenen vandaag even lekker getraind hebt. En als je het fout hebt, heb je alsnog je hersenen even lekker getraind. Het goede antwoord was deze. En als je me niet gelooft, dan moet je de clip maar even opzoeken. Ex-girlfriend. Dit is No Doubt op Kink.

0: have thought of that before we kissed.
1: Ex-girlfriend, no doubt, hoor je bij Kink. Alternative Rock Radio. En straks na het ANP nieuws van 4 uur nog veel meer fijne Alternative Rock. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Kink XL? Dat is deze week die te gekke nieuwe van Queens of the Stone Age. Die echt ook anders klinkt dan dat we van hun gewend waren. En ook muziek van Oasis en Iggy Pop. Hoi zo.
2: Kink.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten.
4: Kink, Alternative Rock Radio, de zomer van Kink, Nick Hummel.
7: Met Oasis zometeen Live Forever ga je horen naar Iggy Pop. Dit is The Passenger.

0: Oasis en Live Forever bij Kink Alternative Rock Radio.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Straks fijne muziek van Blink-182 en ook muziek van The Smiths komt eraan. Eerst even over de Kink-icons van Queens of the Stone Age. Het is alweer een paar jaar geleden dat Times New Roman hun nieuwste album verscheen. Maar sindsdien hebben ze wel heel veel andere dingen gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld die catacombe-show gedaan, hè, in de kelders van Parijs, zeg maar. Dat was te gek. En ook gewoon wel nieuwe muziek zijn ze gaan maken. En het is totaal andere muziek dan dat we van ze gewend waren. Het is niet zo hard rammen als dat je misschien zou denken van Queens of the Stone Age. Het is een hele andere sound. En het gaat over dat het leven helemaal niet perfect is. En die imperfecties die zijn onverslaanbaar. En daar moet je maar gewoon op een of andere manier mee weten te dealen. En hoe? Dat hoor je in de Kink XL van deze week. Queens of the Stone Age en Easy Street.

0: The Smiths en How Soon Is Now bij Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
0: En daarvoor hoorde je de prijzigheid. Dus even bellen.
2: Met Jaap.
0: Hey Jaap, goedemiddag. Met Mick van Kink spreek je.
2: Goeiedag.
0: Hey, hallo. Jij hoorde de Kink prijzigheid in de uitzending voorbij mekkeren.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, jij stuurt me geitje. Daarbij ook, heeft dat kreng geen vakantie? Nee, dat geitje, dat mekkert het gewoon vrolijk verder. Ja. Ja, dat is wel. Jij hebt wel vakantie, toch?
2: Nee, nog niet. Nog 2 dagen. Nog, vandaag morgen.
0: Oh, precies. Nog eventjes. En dan heb jij de bouwvak, schrijf je. En het lijkt je lekker om, nadat je dan goed uitgerust bent, om met je maatje volle bak te gaan bij de Strokes, schrijf je.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Wie is dat maatje?
2: Dennis.
0: En is Dennis in de buurt of moet je die straks dan even appen?
2: Nee, die moet ik eventjes appen.
0: Oh, die moet je maar eventjes appen, Dennis. Want Jaap, jij en Dennis, jullie zijn erbij.
2: Ah, super vet.
0: Kink Presents Strokes, heel veel plezier.
2: Ja, top. Dankjewel, hè.
1: Deze week op Kink. Tickets.

0: Glorybox, Portishead bij Kink en daarvoor Brooklyn Bridge the Chorus van The Strokes. Jaap die haalde de tickets voor Kink Presents The Strokes uit de bek van de prijzigheid. En mocht jij daar nou naast gegrepen hebben en alsnog daarheen willen, dan heb je een paar opties. Er gaat nog een paar keer een geit door de uitzending heen komen vandaag en ook morgen ook nog. Maar ook online op de socials van Kink. @kink.nl op bijvoorbeeld Instagram en Facebook. Daar vind je ook vandaag een zoekplaatje voor de prijzigheid. En ook dat levert je misschien wel een setje tickets op voor die Kink Presents Show. Het is Kink, de zomer van Kink, om precies te zijn, met zometeen muziek van Pearl Jam, The Haunted Youth en ook Kings of Leon.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Na afloop van de vierdaagse feesten werd hij door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet gepakt. En ondanks de mishandeling lijken de extra veiligheidsmaatregelen rond de vierdaagse feesten te werken, zegt de gemeente. Na allerlei incidenten deze week in het Hunerpark bleef het daar gisteravond rustig. In de Brabantse plaats Eersel is waarschijnlijk een duif uit de lucht geschoten. Tijdens het politieonderzoek is bij iemand thuis een flink aantal luchtdrukwapens gevonden die daarmee te maken kunnen hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met op dit moment nog wat bewolking en 23 graden. Vanavond breekt de zon nog even door.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. En dat merk je bijvoorbeeld aan de Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12 in beide gevallen een kwartier vertraging. Dan wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer en 25 minuten extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Dan nog een ongeluk met 3 personenauto's op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is helemaal dicht bij knooppunt Burgerveen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. Kink.

en Forget Me bij Kink. Of moet ik zeggen Mr. Worldwide. Want hij is echt behoorlijk... Deze fall tour die gaat echt alle kanten op. Gaat naar Zurich, naar Barcelona, naar Nantes, naar Bristol, UK, Glasgow, London, Berlin, Hamburg. Gaat hij dan in de lente weer verder. En dan komt hij uiteindelijk op 10 maart weer een keer naar Nederland in de FNA in Eindhoven. Maar... ja, internationaal succes, kun je wel zeggen, voor deze Belgische vriend. The Haunted Youth. En ook gewoon bij ons in de Kinkbunker gestaan. Dat vind ik dan toch wel extra speciaal. Die sessie, mocht je die nog een keer terug willen kijken, vind je net als alle andere sessies bij ons in de Kink Live Bunker op kink.nl/livebunker. Zometeen muziek van Rammstein en ook van The Clash. Eerst deze Kink Classic van Pearl Jam. Met de langste titel ooit, maar ik ga hem toch een keer helemaal uitspreken. Daar komt hij. Dit is Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town.

0: Hummel.
1: En Should I Stay or Should I Go? Grote rol in de Stranger Things serie, hè? Toffe serie is dat. Ik ga het gewoon weer een keer vanaf het begin kijken, denk ik. Ondertussen gaan wij fluitend door de donderdag heen met Gorillaz, Orange County. Alternative.

0: bij Kink Alternative Rock Radio. En met zometeen fijne alternative rock van Violet Grohl. Fisher Z ga je horen en ook Editors komen eraan.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier!
13: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland... waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld... na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten... en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten. En toen bouwvakkers bezig waren op het dak, ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld richting Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een 30 minuten vertraging... komt omdat er 1 rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten.
14: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Mick Hummel.
0: Fetcher Z met So Long krijg je zometeen in je mic na Editors. An end has a start.
17: Haha, je zei in je mik en dat is grappig.

Fisher's Ed en So Long bij Kink in de zomer van Kink. Daarvoor An End is a Start van Editors had er ook eentje kunnen zijn. Hè? Een Kink bandshirt verzoek. Ik zie ook al een paar keer een bandshirt van Editors voorbij komen. Dat is een van de toffe dingen die we doen tijdens de zomer van Kink in deze zomerprogrammering. Is als jij een foto stuurt van jezelf met een bandshirt aan, dan doe je automatisch mee in de Kink app voor een bandshirt verzoek. En dan draaien we de band die je draagt. En ook in ruil voor jouw verzoek krijg je dan een gloednieuw Kink-shirt. En mocht je je afvragen hoe ziet dat er dan uit, is met die omgedraaide K uit ons logo. Op de rug en op de borst ook. Ja, je vindt in de Kinkstore en op kink.nl vind je daar ook nog wel een foto van. Daar kun je hem overigens ook gewoon zelf kopen, mocht je geen zin hebben in dat bandshirt verhaal. Maar mocht je dan wel zin in hebben en een foto van jou in je bandshirt gestuurd hebben met de Kink-app, hou dan even je telefoon in de gaten. Over een paar minuten bel ik even iemand terug voor een bandshirt verzoek. In de tussentijd eerst muziek van The Breeders en Violet Gold nu, de oud Kink XL, Bug in the Cake.

0: Breeders en Cannonball bij Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zometeen nog muziek van Red Hot Chili Peppers. En ook R.E.M. komt eraan. Eerst een bandshirt verzoek van Nathalie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Jij bent gewoon aan het werk, hè?
2: Ja, zeker. Ik zit op kantoor en ja. Lekker naar Kink te luisteren.
0: Ja, ik zie ook inderdaad op de foto een kantoorsetting op de achtergrond. Maar wel met bandshirt.
2: Uiteraard.
0: Ja. Jij draagt een Haler bandshirt.
2: Ja. Die heb ik samen met mijn zoon gekocht vorig jaar toen we een hele bezochten.
0: Bij de show gewoon zoals je dat dan doet, na afloop nog even langs de merch.
2: Ja, zeker.
0: Groot fan van de band, samen met je zoon dan?
2: Ja, beide echte fan, ja.
0: Wat goed. Ik zal je verder niet langer storen, Nathalie, maar wel even de mededeling geven dat we in Haler gaan draaien, jouw bandshirt verzoek, en dat we jou een gloednieuw Kingshirt gaan opsturen.
2: Oh, wat fijn. Dankjewel.
0: Leuk. Dankjewel voor jouw bandshirt verzoek, Nathalie.
2: Ja.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

0: Chili Peppers en Tell Me Baby. Daarvoor My Honest Face Inhaler, het bandshirtverzoek van Nathalie. Wil je ook een bandshirtverzoek op de radio? Blijf gewoon je foto's van je bandshirt sturen via de Kinkapp. Dan zou het kunnen zijn dat je keer aan de beurt komt. En mocht je ook dat nieuwe Kinkshirt willen en dat niet via een bandshirtverzoek willen doen, die is dus ook gewoon te koop in de Kinkstore op kinkstore.nl. En zometeen hoor je bij Kink muziek van Arctic Monkeys. Ook Leap en R.E.M. komen eraan.
1: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare...

0: Winkeliers mogen een hogere boete opleggen aan winkeldieven als compensatie voor de overlast. Het bedrag gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. Betrapte winkeldieven betalen dan €242. En de 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij kwam in het zuidoosten van Frankrijk alleen over de finish. Het was een rit voor de klimmers, maar de echt zware bergetappes komen er nog aan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op meerdere plekken. In totaal 180 kilometer file nu. Onder meer de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 4 kilometer en ongeveer 15 minuten. Ook de A16 drukte vanuit Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Er wordt aan de weg gewerkt en is er één rijstrook minder. Vanaf Breda-Noord is de vertraging 30 minuten. De A17 dan vanuit Roosendaal. Hierdoor ook file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten nu. En een kapotte vrachtwagen bij Assen op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Westerbork wordt er langzamer gereden. 5 kilometer en 20 minuten.
2: Kink. Dit is het station van Massive Attack.
3: Leek voor je zometeen Sinking Feeling na REM en Night Swimming. Kink.

sinking feeling. Daar zie je van alles van voorbij komen op de socials. Hè. Ze zijn weer aan toeren overal. En dan staan ze weer daar. En dan hebben ze weer dit. En dan hebben ze weer een fotoshoot gehad. Dus die band die is lekker actief en lekker aanwezig ook. Dat is niet het geval voor Arctic Monkeys. Die hadden begin dit jaar hadden ze even een nieuwe single. Dat was onderdeel van dat War Child album. Waarmee geld wordt opgezameld ingezameld voor dat goede doel. Dat was te gek. Toen dachten we allemaal, oh, Arctic Monkeys is terug. Oké, ze zijn terug. Maar daarna was het toch weer vrij snel stil rondom die band. Dus ik ga er dan maar gewoon vanuit. Hoping dat zij ondertussen achter de schermen, zonder dat al te veel te delen, bezig zijn met te gekke nieuwe muziek. Alleen wanneer dat dan komt, dat weten we dan nog even niet. Nou goed, in de tussentijd hebben we al dat oude werk van Arctic Monkeys. En dat blijft ook gewoon heel goed. Dus dan draaien we dat alweer. Ja, ook helemaal niet erg. Leave Before the Lights Come On bijvoorbeeld.

0: van de Kink Future Icons van dit jaar.
1: De zomer van Kink.
0: Florence Broododie en Hanging Out to Dry voor ook Nothing But Thieves and Overcome. In de zomer van Kink. Zou kunnen zijn dat je gewoon een relaxte, vrolijke zomers vakantiedag achter de rug hebt. Dat zou heel fijn zijn. Maar het kan ook zijn dat je net als ik, en net als Nathalie van het bandshirt net, aan het werk bent vandaag. Nou, dan heb je misschien wat frustraties en wat chagrijn wat er even uit moet. Ik bedoel, misschien heb je de leukste baan ter wereld, hoor, net als ik. Maar zelfs dan is het af en toe een beetje dat je tegen dingen aanloopt. En dat zal allemaal wel. En dan aan het einde van zo'n dag, dan kan je zitten met een vol hoofd. En wat mij dan altijd even helpt, is om wat agressieve, boze muziek op te zetten. En dat er allemaal even uit te springen en uit te schreeuwen. Dus mocht dat het geval zijn, dat je even wat chagrijnigheid van deze donderdag van je af moet rollen, gooien, schreeuwen, gillen. Dat kan de komende minuten bij Rage Against the Machine. Bullet in the Head.

0: Rage Against the Machine hoor je bij Kink, in dit geval met Bullet in the Head. Op de donderdagavond. Ja, bijna avond. Het is zometeen 6 uur geweest. Dan is het avond en dan gaan we die avond in met muziek van Green Day, de nieuwste van The Pretty Reckless en ook Snow Patrol. Hoi zo.
1: Kink.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 16 omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
0: Met de nieuwste van The Pretty Reckless zometeen. Ook Snow Patrol. En dit is Green Day, When I Come Around.

0: the Shutters. Daarvoor die te gekke nieuwe single van The Pretty Reckless, About You.
1: De zomer van Kink.
0: Mocht je denken van, waar is nou weer Jim gebleven? Die hoor ik toch normaal gesproken altijd in de avond. Dan luister je misschien voor het eerst deze week. Want we doen al de hele week en ook komende week en de week daarna en de week daarna. 4 weken lang een zomerprogrammering, de zomer van Kink. Alle programma's die je normaal hebt overboord gegooid. En een volledig nieuwe zomerprogrammering met toffe dingen. Zoals bijvoorbeeld ook elke keer het Kink ABC meerdere keren per dag. Zometeen weer een draai aan dat rad. En dan de beginletter daarvan gaan we er 3 op een rij zetten. Songtitels die met die letter beginnen. Dus pak de Kink-app alvast eventjes in de aanslag. Dan spelen we zometeen het Kink ABC. In de tussentijd, in de zomer van Kink, ook echt zomerse muziek. Van Two Door Cinema Club zometeen. Live ga je horen en eerst deze Kink Classic van de Stone Roses. Dit is I Wanna Be Adored.

0: Het Kink ABC.
1: We spelen tijdens de zomer van Kink elke keer een spelletje Kink ABC. En dat bedoel ik ermee een draai aan het rad. Daar staan alle letters van het alfabet op. En hij landt dan op een van die letters. En dan is het aan jou de vraag om een songtitel te verzinnen. Of meerdere met die letter. Die dus begint met die letter. Nou, daar gaan we. Even kijken op welke letter we vanavond landen.
0: M.
1: De M. Ja, inderdaad. Melancholy Hill van Gorillaz zou bijvoorbeeld kunnen. Dat is een songtitel die begint met de letter M. Als jij er ook eentje weet, misschien nog wel een leukere. Laat het weten via de Kink app. Dan gaan we zometeen 3 van die songtitels die met een M beginnen op een rijtje zetten in het Kink ABC. In de tussentijd, prachtige muziek. Ik krijg er altijd een beetje dromerige vibes van. Dus ik ga even wegdromen de komende 5 minuten. Op die Airborne Toxic Event. It is sometime around midnight, I think.

0: was het ook alweer, Roughly Around the Witching Hour. Het synoniem in dat social media filmpje, spelletje met Diane en Elvin. Dat was dan het synoniem van Sometime Around Midnight. Ik moet nu altijd aan hun denken met die heksenhoed op. Mocht je niet weten waar ik het over heb, volg Kink op de socials. Dan had je wel geweten waar ik het over had. Sometime Around Midnight van die Airborne Toxic Event hoorde je bij Kink. Zometeen 3 keer een songtitel met de letter M. Die suggesties die komen al binnen via de Kink. Dank je wel daarvoor in het Kink ABC. En ook muziek van Cloud Surfers, Depeche Mode en Linkin Park komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

Nieuwe muziek uit eigen land. Zo, ik word er emotioneel van. Cloud Surfers en Ifs, Buts en Maybes. Het rad van het Kink ABC kwam net op de letter M terecht. En toffe suggesties die stromen binnen via de Kink app. Mountain at My Gates bijvoorbeeld van Falls. Mother Tongue zie ik voorbij komen van Bring Me. Maar die had ik vanochtend volgens mij al bij Michiel gehoord. Dus die ga ik niet weer nu alweer draaien. Kevin die stuurt echt een hele lijst aan Mr. Jones, Mr. Maker, Mr. Freeze en ook Mr. Brightside. Nee, die ga ik dan zo meteen wel even doen. Aniek komt met Moving On Up met een M van Primal Scream. En we beginnen met de suggestie van Erwin in de Kink App. Een letter M als beginletter voor je songtitel. Message in a Bottle, The Police. Het Kink

Primal Scream en Moving On Up bij het Kink ABC. Begin met de letter M, net als Mr. Brightside van The Killers en Message in a Bottle van The Police die je daarvoor hoorde. Morgenochtend bij Michiel weer een nieuwe draai aan dat Kink ABC-rad. En dan weer een nieuwe letter waar die op terecht komt. En dan weer aan jou de vraag om die toffe songtitels in te sturen. In de zomer van Kink, waar je nu Evanescence hoort, dit is Who Will You Follow.

0: Evanescence bij King. En Who Will You Follow? Zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur is hier 2 uur lang het beste uit de Kink-album Top 1000. En met daarin zometeen om te beginnen albums van Fun Love and Criminals en ook Queens of the Stone Age. Hoor je zo.
1: Kink. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: countrydiscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn 3 jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De 3 zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen 100 klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer.

0: zijn de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: Kink.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
13: Kink.
11: Kink.
13: Nummer 614.

0: Check out.
1: Het beste uit de Kink. Album top 1000.
2: Nummer 106.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot

0: Dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: maakt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden.
8: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: Bank. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden.
4: King.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Kink.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de Vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.
10: Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. Kink.

0: Hunger, Kink, ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren. En daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie.